niets wat jij gerust voorbouwt. En nada is nooit voorlof, ja. Alpha is een slechte taak. Ook niet eens gemeenzaam die goede.